De hand van stand, er is nog niet lang hier. Trifft een junge Dame en verliert zich tödlich in die. En morgen liegt er allein im Bett, das is so ziemlich alles, was in ihm da gelassen hat.